0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1:00 uit in het plafond van een portiekwoning. 1:00 later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijft de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.

0: De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
2: Veronica.
3: Radio Veronica, join the club.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijdwerken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hexet zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien.

0: is Veronica.
1: Bij mij op nummer 1, ja.
2: Yay.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het Veronica weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, samen lekker hypen. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: slaapt.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
0: Veronica. Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar Simyo.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
10: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
19: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
18: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
19: Wow.
20: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
22: Zeker weten.
21: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen...
14: Bipdeals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-invloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot staat nu op 8.400 euro.

0: I feel good.
1: And living in America.
2: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
1: Ja, ze zeggen toch, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Ik heb zelf die hype nooit echt begrepen om te wonen in Amerika. Ik vind dat helemaal niks. Ook op vakantie, daar maak je mij echt niet blij mee. En dat komt denk ik door het gevoel dat ik heb dat er altijd chaos is in Amerika. En noem me dan een beetje chauvinistisch, maar dan ben ik toch best wel blij met mijn kikkerlandje. Ook al moet ik zeggen, de app stroomt er ook helemaal over. Wat is het in één keer herfst, jongens? Ja, ik heb hier ook wel een beetje om gevraagd. Ik had zoiets van, oké, klaar met die zomer. Op een gegeven moment is het ook gewoon weer tijd voor de herfst. Die seizoenen zijn er niet voor niks. Heerlijk, weet je, lekker een beetje terugtrekken en zo. Maar het is wel echt een frisse, natte, winderige zaterdag ook meteen. En het blijft ook wel de komende dagen ook zo. Ja, de herfst is echt begonnen, dat zeg je goed, Jeroen. Hij hebt, jeetje, een dekentje, warme kruik en lekker rommelen met Veronica aan. Het is echt herfst. Het is echt inderdaad een beetje herfst. Dus inderdaad, net als Jeroen, een perfecte dag om gewoon lekker die radio te knuffelen. En help jezelf een beetje met wat lekkers erbij op de bank. Dekentje, het is helemaal jouw zaterdag. En die start natuurlijk altijd extra goed hier bij Veronica. Owen Paul, de Eagles, die komen eraan. Maar eerst soon to be daddy of two. Hij is weer terug uit Griekenland, helemaal rood aangelopen. Het is Douwe Bob en This World is Our Home.
3: Dit is Veronica.
4: All right.

Het mooie van morgen is dat het een soort van gratis abonnement is op een beter leven. Je hoeft er vandaag nog helemaal niets voor te doen. En vanavond genieten we gewoon intens van alles wat er is en wat nog komen gaat. One of these nights. En morgen, ja, heb je gewoon weer kans om zes te gooien.

0: Time hier bij Veronica. En zo, even kijken of jij misschien een zinloos talent hebt. Max van Ekdom in de Morgen, die heeft iets geprobeerd. En het is heel raar, dus ik ga het je zo vertellen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen.
13: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Veronica Weerbericht.
15: De zaterdag start wisselvallig met buien en zon. In de middag worden de buien helaas feller. Met als kans op onweer, hagel en windstoten. Ja, hallo herfst. En de krachtige wind zorgt ervoor dat het wat frisser ook aanvoelt vandaag. 14 tot 15 graden.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van de Bonanza.
18: Met Rob en Carolien.
16: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
17: En nu.
16: Lisanne Bronckhorst.
17: Met de beste muziek aller tijden.

0: Ben je bij Veronica? Goedemorgen op deze zaterdag. Het is 7:08. En wat is het? 10 oktober volgens mij, toch? Ja, 10 oktober. Ja, weet je, je kan het maar gewoon beter even checken voordat je allemaal onzin verspreidt. Want dat doe ik al genoeg. Goedemorgen. Bij Ekdom in de Morgen was het de week van de uitdaging een beetje. Max werd uitgedaagd om een van de meest hete pepers uit Nederland te eten. En dan denk je, ja, dit gaat helemaal fout. Het is gewoon totale chaos op de radio. Allemaal vieze geluiden en overal bloed. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Sterker nog, het deed hem echt 3 keer niks. Max die verrot gewoon die hele hete peper op alsof het niks was. Nou, dat moet je bij mij niet proberen. Marijke probeerde dat ook en dat ging echt wel er iets anders aan toe. Die heeft nog steeds pijn.
1: Jij zei al, ik doe klein. Ik eet nooit pittig. Dus ik vind een ert bij wijze van spreken
2: al
1: pikant.
2: Echt al, ja.
1: Ik had een hap en jij zei, nee, dat is echt te groot. En toen schrok ik heel erg, dus spuugde ik hem meteen uit. En dat is een kwartier geleden. Mijn onderlip doet nog steeds pijn.
2: Ja, en je begon te zweten ook.
1: Ik zweet nog steeds.
2: Ik zweet nog steeds.
3: Ja.
2: Maar hoe dan ook.
3: Lekker.
1: Jij geeft geen kick, nog steeds niet.
3: Nee, het gaat best goed.
0: Het gaat gewoon eigenlijk best wel heel erg goed. Dus hij heeft een soort van, ja, zinloos talent. Zo zouden we het wel kunnen noemen. Zeker in Nederland. Want heb je nou aan heel, heel, heel heet eten. Dan kan je beter naar Thailand of zo gaan. Maar ja, een zinloos talent. En ik was wel benieuwd. Heb jij ook een zinloos talent? Ik weet dus niet of we het talent moeten noemen. Maar ik kan mijn hele vuist kan ik in mijn mond krijgen. Die kan ik zeg maar laten verdwijnen. Denk er niet te veel over na. Zeker niet fantaseren. En ik ben trouwens ook heel goed met raden hoe lang iemand is. Over zinloos gesproken. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw talent. Zinloos of niet, stuur het maar even door naar de gratis Radio Veronica app. Zo direct bij Veronica, Sister Sledge. Maar eerst U2 en Pro.

0: net over zinloze talent. Omdat, redelijk zinloos. Maar Max die kan echt hele hete pepers eten. Is wel handig als je een keer wordt uitgedaagd. Of dat je in een heel heet Aziatisch restaurant misschien bent. Maar ja, verder heb je er misschien niet heel veel aan. Dus ik vroeg jou, wat is jouw talent? Zinloos of niet? Joop wil nog heel even terug schakelen. Naar het feit dat ik mijn vuist helemaal in mijn mond kan doen. Ja, is ook best raar. Hij zegt, ik denk in plaatjes. Ja, je moet er niet te lang over nadenken. Het is zo onsmakelijk als het maar kan, inderdaad. Jeroen zegt, ik kan wat heel veel mensen proberen, maar niet lukt. Ja, ik weet dit nog. Dit was toen als klein meisje was het een uitdaging. Moet je inderdaad met je ene hand rondjes draaien en met je andere hand op je borst kloppen. Dat kunnen heel veel mensen niet. Ik ook niet. Maar Jeroen kan het dus wel, en dat vindt hij heel erg leuk. Kaylee kan meerdere gesprekken voeren en horen tegelijkertijd. Dus als je in een restaurant bent, dan kan je weten wat die vrouw daar doet aan die tafel, die man aan die tafel, en nog zelfs met je partner ook een gesprek voeren. Tegelijkertijd. Ik vind het bizar. Freek zegt, ik kan mijn vrienden terugvinden op een festival aan de hand van een foto, zo'n POV. Van waar ben je? Dat is altijd een dingetje inderdaad, dat je mensen kwijtraakt op een festival. En Andrea, ja, ik denk dat ik dit toch wel een van de mooiste talenten vind, maar ik vind hem zeker niet zinloos.
1: Nou, als vliegen op een raam gaan zitten, dan pak ik ze eigenlijk tussen mijn wijsvinger en duim. En dan zet ik ze buiten. Want dat kan ik nou eenmaal sinds ik klein was. En mijn moeder die vroeg altijd van, kan je even de vliegen buiten zetten? Ja. Want er vlogen wel best wel veel vliegen. En die gingen al op het raam zitten. Dus dan kon ik ze zeg maar zo pakken. En dan zet ik ze gewoon buiten. En dat doe ik nu nog steeds. En als ik dan op bezoek kom bij mijn ouders en er zijn weer vliegen, dan kan ik ze wel, dan moet ik ze wel weer pakken. En dan zet ik ze weer buiten. En dat gaat nu dus al, ik ben nu 28, dus best wel lang gaat het al wel zo door.
0: Hoe mooi is dat, dat je zeg maar wordt ingehuurd om vliegen buiten te zetten. Zet even het vuilnis buiten. Nee, Andrea zet vliegen buiten. Ik vind het een heerlijk talent en ik vind het zeker niet zinloos. Dankjewel voor het delen, Andrea.

0: One Vision Queen. Vroeger hing onze deur en koelkast er echt mee vol. Kaartjes. Dat vond ik altijd zo leuk rondom de feestdagen bij een verjaardag. Dan ging die hele koelkast en die hele deur mocht ik vol plakken met kaartjes die we binnenkregen. Misschien mis je die tijd wel en vind je het leuk om een kaartje te schrijven en te posten. Nou, ik ken nog wel iemand die er erg blij mee is, ga ik je zo vertellen. En daarachter hoor je ook Billy Joel.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaien of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
11: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
14: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en veel loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 er staat veel wind, vooral aan de kust.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Daar heb je Huub. van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
22: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
23: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
24: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
26: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
28: Speel mee met de fluisteraar.
29: De jackpot staat nu op 8.400 euro.

0: Hartzeker bij Rondé.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: En daarvoor nog Billy Joel. Tell her about it hier bij Veronica. Goedemorgen, leuk dat je aanhaakt bij de leukste vriendenclub van de radio, zeg ik het zelf. Het is wel een perfecte dag om lekker binnen te blijven en je echt vast te plakken aan de radio, want de zomer, die is echt voorbij. Het is echt lekker herfstweer, waar je misschien af en toe even naar buiten wil, omdat je haar dan helemaal recht overeind staat, want het waait heel hard. Maar ik heb ook al begrepen van mensen dat ze een kerstboom al hebben opgezet. Ja, dat gaat mij echt 10 deuren te ver. Ik krijg helemaal error ervan, dus laten we het ook verder niet over uitweiden. Ik heb het namelijk veel liever over iets anders. Ik heb het namelijk veel liever over het krijgen van een kaartje en het schrijven van een kaartje. We doen het zo vast nu en zeker nog wel, het schrijven van een kaartje. Alleen vroeger was het echt dé manier van communiceren. Daar wachtte je echt op, kreeg je post en dan was je helemaal blij. Dat was echt gewoon the way. Nou, Wout en Frank van de Middagshow, die hebben iemand gesproken die echt wel een kaartje kan gebruiken. Het gaat om Giovanni.
2: Ik ben al een tijdje ziek en dat komt omdat ik een prolactinoom heb gehad. Dat is een hele zeldzame hypofyse tumor waarbij een man de melkklieren gaan werken. Dus je maakt zwangerschapshormonen aan. Dan ben ik 2 jaar geleden aan geopereerd en ik ben niet meer beter geworden.
0: Hij is niet meer beter geworden en hij is dus eigenlijk gewoon op bed gekluisterd. 17 uur per dag moet hij liggen. En dat zorgt ervoor dat Giovanni natuurlijk best wel eenzaam is.
2: Ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed. En voor de rest ben ik best vrij eenzaam geworden, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dit verhaal raakte ons zo ontzettend. En toen kwam Giovanni ook met een soort van speciaal verzoek. Ja, en dat is dan een soort van kettingreactie gegaan.
2: Ik zou het heel leuk vinden om post te ontvangen. Mensen mij een kaartje willen sturen. En je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Dus
0: wow,
2: ik ben benieuwd
0: echt
2: wat andere mensen gelukkig maakt. En bedenk dat zelf ook eens. Elke avond voordat je gaat slapen, ik kan niet veel, dus mijn geluksmoment is dat ik al 40 minuten een serie kan kijken. Besef dat het voor heel veel mensen niet meer normaal is. Dat soms een kopje thee het hoogtepunt van de dag kan zijn.
0: Nou, ik vind het zo ontzettend moois. En ik vind het ook zo knap dat hij zo in het leven kan staan. Echt ontzettend ontroerend. En het mooie is, Giovanni heeft al meer dan 700 brieven gekregen door deze actie. Mocht je Giovanni ook een kaartje willen sturen, kijk op onze website radioveronica.nl voor het adres. En ook Greets helpt een handje mee. Met de speciale code LiefGio kan je een gratis kaartje van Greets sturen naar Giovanni. Dit is echt de kracht van

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.
2: Vero.

helemaal geweldig vind ik deze. Haar stem vind ik echt bizar mooi. Sienna Spyro en Great Expectation. Ja, en deze ken je natuurlijk. Je wil waarschijnlijk gewoon met je vuist in de lucht lekker meezingen. Misschien wel je koptelefoonapparaat schoonmaken. Pas wel bladeren wegvegen. Of een stukje hardlopen. Het mag allemaal. It gives good spirit. Precies wat er nodig is.

0: om lekker te genieten en zo direct een duik in het zand te nemen. Nou, dat kan je overal doen. Veronica is overal gewoon te beluisteren. Ik vind het heerlijk. Hey, ben jij groot fan van Direct? Dan moet je echt blijven luisteren. Ik heb iets heel tofs wat je wil weten. En dat ga ik zo vertellen aan je.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
1: Nu is het aan jou.
3: Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Alle info radioveronica.nl.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: €35 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Veronica weerbericht.
12: Ja, de zaterdag start wisselvallig met buien en zon. In de middag worden de buien helaas ook iets feller. Met zelfs kans op onweer, hagel en windstoten. Ja, wat dat betreft, de herfst is echt begonnen. Mocht je dat nou heerlijk vinden, lekker tegen de radio aangekluisterd, een kopje thee en een dekentje, dan is dit jouw seizoen. Het wordt ook een stuk kouder. De wind is best krachtig. 14 tot 15 graden vandaag.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
14: En nu,
13: Lisanne Bronckhorst.

vanaf maandag maak jij kans op iets heel tofs. Heb je altijd al het zweet van Spike willen voelen en de geur van Mars naar zo'n shampoo willen ruiken? Nou, handjes bij elkaar. 19 oktober, maandag 19 oktober, schuift Direct bij ons aan bij Veronica in de studio. Ze spelen hun nieuwe album Keep the Fire On. En jij maakt kans op een klein privé-optreden. Je moet je oren gespitst houden bij Ekdom in de Morgen. Vanaf maandag kan jij het ticketalarm horen. Nou, hoor je dat, dan moet je meteen appen. Direct naar de Radio Veronica app. En dan kan je er gewoon misschien bij zijn. Och, gewoon even direct ontmoeten. Hoeveel?

Nou, je hoeft geen Frans te kunnen verstaan, hoor. Wil je de boodschap toch wel een beetje laten overbrengen. Ik vind het zo mooi. Zoveel kracht, zoveel sentiment. Papa, waar de F ben je dan? Een parel deze van Stromae. It hit all the boxes. Papa Ute. Ja, en die zachte stem van Stevie Nicks, dat brengt echt dat jaren 70 sfeertje. Het klinkt een beetje alsof de tijd even stilstaat. Ideaal voor een ritje met de auto. Alleen het liefst wel zonder haast. Al is het met de huidige benzineprijzen misschien verstandig om het liedje een beetje in te korten. Het is Fleetwood Mac en Dreams bij Veronica.

0: Apart Tissue hier bij Veronica. Zo direct het Kill Your Darlings momentje. Twee Veronica parels nemen het tegen op. En jij bepaalt zoals altijd welke er gekild wordt. En het thema is Holland. En ik zoek iets op van Holland en denk, oh leuk, ik heb iets gevonden. Ik luister dat af. Ik moet er nog steeds een beetje van bijkomen.
1: Een hele goede, geile morgen, Geel.
0: Sorry, ik ga echt een heel stuk erom. Geel, die werkt weer bij ons op de vrijdagavond van 10 tot 1. En nou, dit soort dingen komen dan voorbij. Kim Holland, dus een hele, hele, hele goede morgen. En na het Kill Your Darlings momentje na 9 hoor je ook deze. Terrence komt eraan.
2: Voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op De Warmte.

0: Voor nog geen 4000 euro, dewarmte.nl.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Deze week in de bonus.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more, some extra, Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. Het Veronica weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
26: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
28: Thuisin, mooi wonen.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
31: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
32: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
33: Speel mee met de Fluisteraar.
34: De jackpot staat nu op 8.400 euro.

0: Carpenter en Taste. En als ik dit nummer zo hoor, dat brengt mij terug in een hele andere tijd van mijn leven. En echt een vroeger leven, waar ik precies hetzelfde mee maakte. Dat je een jongen heel leuk vindt, maar dat er iemand anders hem ook heel erg leuk vindt. En het gekke is dat je dan een soort van boos en pissig bent op die andere vrouw. Maar eigenlijk moet je boos zijn op die man.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Want die eet van twee balletjes. Ja, Taste hier bij Veronica. Goedemorgen op de zaterdagochtend. Het is 8:45 en je valt met je neus in de boter. Want we spelen het Kill Your Darlings item. Eigenlijk wel goed dat je er bent. Want jij mag kiezen welke plaat ik zou draaien. Maar vooral welke plaat er gekild wordt. Want als je moet kiezen tussen twee pareltjes. Een darling moet killen. Welke wordt het dan? En vandaag is het thema voor de zaterdag Holland. Gewoon een beetje Nederlandse bodem. En ja, het is best wel een lastige, denk ik. Het is een beetje in welke vibe je vandaag bent. Want je kan kiezen voor een wat ouder pareltje of toch een wat meer een beukertje, een nieuw pareltje. Ik ga ze gewoon aan je laten horen. Luister goed, app het even door. Welke er gekild mag worden, is

Oh, sorry, ik speel even iets heel anders af. Dat was niet de bedoeling. Maar het is dus de keuze aan jou. Jij mag bepalen welke er zo gekild wordt. Ik laat ze nog één keer even aan je horen. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Of toch, golband en noodgeval. Heb het maar even door, dan hoor je het zo.

0: Oh, go, lava schire.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Sorry, dat was even een hersenspinsel. Als ik dit hoor, dan ga ik even heel erg Frans denken. Goedemorgen, het is 9:30. De hoogste tijd om een darling te killen van Veronica. En de keuze is reuze. En de keuze is aan jou. Even aan mijn moeder vragen van Bloem. Of een noodgeval van Goalpond.

0: Boelband, genoeg hoort. En Bloem is leuk, joh. Even aan mijn moeder vragen, is gezellig. Liedje zo op de ochtend.
1: Zoals ik al zei, niks van gelogen. 52% tegenover 48%. Voor wie zijn de meeste stemmen gevallen om gekild te worden? Voor vandaag zeggen we gedag tegen

0: Pieter maakt even een hele trip down memory lane. Hij zegt 5 gulden voor een bioscoopkaartje. Oh, die gouden oude tijd. Dat is precies wat Bloem doet. Even aan mijn moeder vragen. En spit je oren zo. Ik laat een mysterieuze fluisteraar horen. Maandag kan je weer meespelen voor 8.400 euro. En een jaar gratis energie van Energiekiezer. Misschien heb je zo wel dat aha-momentje. Je hoort het zo. En ook Cher, hoor je zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Ja, de zaterdag start wisselvallig met buien en ook wat zon gelukkig. In de middag worden de buien helaas wel wat feller. Met zelfs kans op onweer, hagel en windstoten. Oef, hallo herfst. En die krachtige wind zorgt ervoor dat het ook wat frisser aanvoelt. 14 tot 15 graden vandaag.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
9: Lisanne Bronckhorst.
10: Met

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: So glad you made it. En ik gun het je ook. Ik wil ook gewoon dat je het redt.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Het is een soort van intense koortsdroom. Dit is de derde inmiddels die we nu doen in deze editie. En ik weet het elke keer gewoon niet. Ik denk het te weten. En dan zit ik er zo ver naast. En elke keer verbaast het me weer. En ook bij deze. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maurice zit zijn broodje te eten. Heb jij enig idee of niet?
2: 0,0.
0: Ja, het erge is ook. Ja. Niemand weet het hier. Ik kreeg wel eens een appje en dan zeg je, kan je me vertellen? Er zijn maar 2, volgens mij 3 mensen in dit hele pand die weten wie het is.
2: Klopt, en ik heb ze tot nu toe allemaal verkeerd gehad.
0: Ja, dus, ik
2: heb
0: ook
2: totaal geen vertrouwen meer erin.
0: Nee, nou ja, het gaat ook niet om ons. Het gaat namelijk om jou. Jij moet raden wie de fluisteraar is. Dat levert jou gewoon €8.400 op. En een jaar gratis energie van energiekiezer. Dus, maandag spelen we weer bij Eggdom in de Morgen. Maar ik dacht, ik laat het je hem toch even horen. Misschien hoor je het wel.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Het enige wat ik 100% met zekerheid kan zeggen is dat dit een vrouw is. Zeg ik met vraagtekens hoor, want Giel Beelen dacht ik ook dat Angela Groothuis was. Nou, ik hoop dat je

0: Girl in the World. Ja, en dit is toch echt wel een van mijn favoriete plaatjes. Dat zou je misschien verbazen, Maurice.
1: Die Rihanna?
0: Ja, ik vind dat heel raar. Want soms vragen mensen wel eens, wat is je favoriete plaat? Nou, dat heb ik eigenlijk niet. Alles van Queen en Elvis vind ik eigenlijk goed.
1: Ja.
0: Maar als ik ga naar Rihanna, die tijd in mijn leven, toen was ik echt, ja, hot and happening. 18, de wereld zat voor me openen. Weet je, ik had een vriend, ik ging naar een nieuwe school. En ik had echt zoiets van, wow, here I am, world.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, maar dat ben je nu toch nog steeds, hot and happening.
0: Dat vind ik lief, maar het is gewoon het gevoel wat kleeft aan muziek.
1: Ja,
0: ik weet niet, als we teruggaan naar jouw tijd, waarvan jij dacht, oké, de wereld staat voor me open.
1: Ja.
0: Here I am. Is er een bepaalde plaat of misschien, een bepaalde genre wat echt denk je van, goh.
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel hebben met de muziek uit je jeugd, zeg maar.
0: Ja,
1: ik heb het een beetje met 1998. Fatboy Slim, de Rockefeller Skank. Ja, die dingen, dat voelt voor mij als dat, zeg maar.
0: En ga je dan ook een beetje, zeg maar, wat meer die borst vooruit?
1: De Funk Soul Brother. Ik zie mezelf toch als een Funk Soul Brother.
0: Ja. Heerlijk. En wat voor pasje past daarbij?
1: Dat is meer een pasje van heel veel bier hebben gezopen.
0: Ja.
1: En we hebben het niet meer onder controle, zeg maar.
0: Nee, precies. Ja. Soms is het ook gewoon heel lekker om dingen niet onder controle te hebben. Laat het maar gewoon lekker vloeien.
1: Zo is dat. Zoals de komende 4 uur. Dan gaan dingen helemaal haywire.
0: Heerlijk. Alleen maar parels uit de 80's. Met Maurice Verschuren, zoals je van hem gewend bent. Heerlijk. Ik heb er zin in, Maurice. Ik schakel ze alweer in. En er is ook een vinylchoke, hè?
1: Absoluut.
0: Lekker. Een fijne zaterdag. Ik laat je achter met Sly Fox. Let's go all the way.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt!
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
22: Big deals bij Keukenconcurrent.
21: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
24: Gewoon even op Wel Simpel kijken.
1: Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo bel simpel kan het zijn.
2: Bel simpel zet de tijd op 10 uur.
7: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Veronica weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust.
24: Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Bunschoten, 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Krooswijk, 16. En de N276 Maasbracht richting Brunsum daar voor de Berken en Echt, 7 minuten. Dan meldt Flitsmeister 9 controles. Je kan ze allemaal vinden en melden in de Flitsmeister-app.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
26: Het eten is klaar, aan tafel.
27: Zo, dat ziet er lekker uit.
28: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: super voordelig.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Speel mee met de fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op
11: 8.400 euro.

0: Aretha Franklin, the Queen of Soul, Freeway of Love.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Welkom, het is 13 over 10. Je bent er weer bij, het is 10 oktober. En ja, we gaan er gewoon weer een feestje van maken. Ik krijg al appjes binnen van Audrey, van Nettie, van Edgard. Laat weten als je erbij bent wat je plannen zijn voor deze mooie zaterdag. En misschien kan ik iets voor je draaien. Het moet wel zijn uit de jaren 80. Straks hebben we ook weer een moment voor een lekkere foute classic. Fout van oud noemen we dat. Dus ook als je foute dingen hebt die je graag hoort uit die tijd, geef het maar door via de app. En ja, die app die kan je ook gebruiken nog steeds om mee te spelen maandag weer met de fluisteraar. Op dit moment staat de jackpot op 8.400 euro. En een jaar lang

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Daar straks ook nog Guns N' Roses en Paradise City. Afgelopen zomer nog in de Ziggo Dome. En sinds zij zijn begonnen met die Not In This Lifetime Tour... heeft Guns N' Roses eigenlijk voor iedere show in iedere stad... een speciale t-shirt en merchandise gemaakt en posters. En dat ging dan vaak over de stad. Dus dat zijn eigenlijk collectors items. Ik weet niet of jij zelf bij, als je bij een concert bent, dan die t-shirts koopt. Gisteren was ik met mijn dochter... ook bij een concert. En zij wil dan altijd die t-shirts hebben. Altijd. En dan sta je vaak een uur in de rij. Want dan moet je even wachten tot het concert bezig is. En dan, hè, dan staat er niemand meer. Maar goed, Guns N' Roses heeft dat ook gedaan. En er is nu een site. En die heeft van de hele show van 10 jaar lang... alle posters en alle t-shirts op een site gezet. En als je dan te laat bent, of de rij is te groot... of het is uitverkocht... dan kan je het vaak nog wel eens op eBay krijgen. En omdat die dingen zo exclusief zijn... wordt daar

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: info@radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Veronica weerbericht.
16: Vandaag komt het tot flink wat buien, waarbij de meeste in het noorden zijn. Ook zware windstoten, mogelijk en veel regen, 14 graden. Morgen zijn er ook nog buien, maar na het weekend is het minder buiig, wordt het zachter. Dinsdag kan het zelfs 19 à 20 graden worden.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza.
19: Met Rob en Carolien.
20: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
18: En nu
20: Maurice Verschuren.
21: Met de

0: Tonight I'm Yours, Rod Stewart. Ja, sorry, ik zat hele vieze geluiden te maken. En jij hoorde gewoon door de koptelefoon.
1: Ja, je biedt heel lief je excuses aan. Maar het is een soort van geluid waar volgens mij niemand echt een naam voor weet. Het is een soort van...
0: Ja, het komt soort van uit je middenriff. Zo.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja, nee joh, het hoort erbij. Hè?
0: Het zijn niet de geluiden die we willen horen.
2: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The vinyl countdown.
0: Dus zet maar gauw een plaatje op. En dat doen we ook van vinyl. We hebben morgen natuurlijk weer de platenzaak. 2 uur lang vinyl met Wouter van der Groes. En ja, het wordt ontzettend heet. Het is nog steeds heet. Het wordt verkocht als een gek, dat vinyl. En dat wordt heel mooi bijgehouden in de vinyl 33. En Lisanne, jij weet een beetje wat nou het meeste verkocht wordt, hè?
1: Ja, ik vind het inderdaad ook wel mooi. Want Nothing But Thieves met Stray Dog staat op 5. Nou, dat is natuurlijk een beetje een nieuwe band. Mac Miller met Divine Feminine staat er ook. Olivia Dean, ook nieuw artiest, The Art of Loving. En dan zie je in één keer weer zo'n pareltje. The Beatles op nummer 2. Met Rubber Soul, dat het ook dan weer gewoon in één keer supergoed verkoopt. En op nummer 1. Eén heb je Vrouwkje, kijk je naar mij.
0: Kijk eens even. Ik ben niet zo into Vrouwkje, jij wel?
1: In het begin van Vrouwkje haar tijd. Ja? Toen heeft ze goede platen gemaakt. En zeker met corona vond ik haar ook wel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar inmiddels niet zo heel veel meer.
0: Nee, nou ja, goed. Het wordt in ieder geval hartstikke goed verkocht.
1: Ja.
0: Ik heb een plaat bij me uit de jaren 80, want het is 80's only tot 6 uur. Hits album 5. Ik heb hier zoveel plezier van gehad, want hier staan alleen maar bangers op. Todo, Anita Baker, George Michael, Miami Sound Machine, Paul Simon, Europe, The Final Countdown. En wat ik dacht te gaan draaien is Sheila E.
1: Oh.
0: Ik moet hem heel even erbij pakken. Ja, daar is hij al. A Love Bazaar.

0: Radio Veronica. De beste 80's van Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Ik krijg trouwens nog een appje van Sandra. Die zegt, goedemorgen, ik was gisteren met mijn dochter bij Simple Plan. Nou, Sandra, we kunnen elkaar de hand schudden, want ik was gisteren ook met mijn dochter bij Simple Plan. En zij kocht open altijd een tour shirt. In AFAS verkochten van die t-shirts met de datum en Amsterdam erop. Simple Plan is niet 80's, dus iets draaien kan niet. Maar ik vind het wel leuk dat meer mensen dat doen. En dat is ook zo. Eerder dit uur draaide ik Guns N' Roses. En die hebben dus van al hun shows een speciaal tourshirt. En daar wordt flink op geboden. Echt, dat gaat om duizenden euro's. Trouwens, om duizenden euro's gesproken. Daarover gesproken, ja. Het bedrag dat op dit moment in de jackpot van de fluisteraar zit. Ik kijk achter me, maar het staat eigenlijk links voor me. Is 8.400 euro. Het bedrag kan van jou zijn als jij denkt te weten wie er fluistert. We hebben een BN'er en die zegt Radio Veronica, join the club. Als jij denkt te weten wie het is, app je fluisteraar naar de gratis Radio Veronica-app. Word jij teruggebeld en geef je in de uitzending het goede antwoord, heb je die jackpot te pakken. Op dit moment is 8.400 euro. Ieder verkeerd antwoord komt er 200 euro bij. En je krijgt een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. We gaan maandag weer verder spelen. Opgeven kan dus door fluisteraar te appen naar de gratis Radio Veronica-app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
14: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
15: Deze week in de bonus.

0: voel dat iedereen 10 keer sneller gaat. Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. Het Veronica Weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind.
19: Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. A1 Amersfoort Amsterdam voor Bunschoten, 27 minuten. A1 Amsterdam Amersfoort voor Blaricum, 8 minuten door een vrachtwagen met pech. En de A6 Emmeloord richting Lelystad voor de Ketelbrug, 9 minuten ook door een auto met pech. Er zijn ook snelheidscontroles, je kan ze allemaal vinden en melden in de Flitsmeister-app.
13: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: of in de AH-app.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, samen lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
17: Speel mee met de fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op
19: 8.400 euro.

0: nighttime neon city wastelands of the 80s music scene. Introducing
1: the ultimate weapon.
0: Het beste van de 80s.
2: Veronica.
3: Met Asia en Heat of the Moment. Het is 11:15. Je bent er live bij Radio Veronica in het weekend. Met de beste 80s. En de Beatles die hebben Rubber Soul een upgrade gegeven. Het is uit weer op vinyl. Met speciale stereo en Dolby Atmos mixes. En unreleased recordings en demo's. Het is een deluxe collectible. Hij wordt er heel veel verkocht, want er staat al in de vinyl 33. Over vinyl zometeen meer, want we schakelen straks even met Wouter van der Goes. Even kijken wat hij morgen gaat draaien in de platenzaak. En dat bracht mij bij het feit van, ik dacht, laten we eens deze plaat draaien. Michael Jackson en Paul McCartney uit de jaren 80.

0: Love will save the day. We gaan er vanuit Whitney Houston. Bij Radio Veronica, Michael Jackson en Paul McCartney ook. En The Girl is Mine.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verscheurend vergeten classic.
0: Voordat R.E.M. begin jaren 90 de wereld veroverde met Losing My Religion, kwam in 89 het nummer Stand uit. En dat zat in een serie die je misschien nog nooit hebt gezien. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dat was een tv-serie. Die kwam op RTL 4. Op zaterdagavond, ik weet het nog goed. En die heette Get Alive. Get Alive, een hele grappige serie met comedian Chris Elliott. En die fietst dan in het intro met zijn krantenwijk door Amerika, waar ze dan die kranten de tuinen ingooien. Weet je wel zo? Ja, in Nederland zie je dat niet, maar je zag dat dan in de suburbs. Dan zwiert hij zo die kranten zo in die tuinen. En op een gegeven moment knalt hij tegen een auto en dan draait dit op de achtergrond. Het is geen grote hit geweest in de top 40 in Nederland.

0: weten allebei net zo goed. Ontkennen is bevestigen. I ain't missing you at all. John Waite. Waanzinnige track als je het aan mij vraagt. En R.E.M. daarvoor en Stand. En ik dacht al van ja, er zal echt niemand meer zijn die de serie Get Alive kent. Maar het tegendeel is waar hoor. Ik krijg hier bijvoorbeeld een appje van Mark. Die zegt Get Alive. Geniale serie. Johan die zegt ook dat was een hele geinige serie. En Niels Voogd die appt nog. Maurice bij Stand van R.E.M. denk ik inderdaad ook altijd aan het intro van de serie Get Alive. Met sulletje Chris. Een beetje een vreemde serie. Ik vond hem een hele geestige acteur. Dat vond ik dus ook. En Ingrid die zegt ook nog. Het klinkt als een veel ouder nummer dan 89. Leuk deuntje. Ja, vergeet de classic. Af en toe pak ik ze uit het archief. En dan gooien we ze er weer eens op. R.E.M. dus. Binnen nu in een paar minuten. Salt and Pepper, Push It. En de Pet Shop Boys komen er ook aan.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Bijbel.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding... Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf.

0: weerbericht.
1: Vooral in het noorden flink wat buien en ook windstoten. Het is verder een graad of 14. Morgen zijn er ook nog buien. Maar na het weekend wordt het minder buiig. Het wordt zacht ook. Dinsdag kan het zelfs lokaal 20 graden worden.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu
2: Maurice Verschuren.
0: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
0: De beste 80's.

0: gaat nooit vervelen, deze Push It van Salt and Pepper. En Sammy die appt nog Salt and Pepper. Mijn ommekeer van New Wave naar een dame. Heel goed. Dit is Radio Veronica. We hebben ondertussen even contact met Wouter van de Goes. Want die hoor je morgenavond weer. Wouter.
1: Joehoe, goeiedag.
0: Goeiedag. Hey, morgen is het weer platenzaak tussen 6 en 8. Correct. Ik had vanochtend al iets gedraaid van Sheila E. En ik ben gewoon benieuwd, weet je al een beetje wat jij gaat draaien morgen allemaal?
1: Zeker, het wordt hard werken, want tegenwoordig bij radiozenders wordt alles gewoon lekker uit de computer gedraaid. Maar als je het van vinyl draait, dan moet je ene draait, de andere moet je klaarzetten. Klopt. En ik bel onder andere met Esther Vollebrecht. Zij is de grote baas van Record Store Day. Afgelopen week is er een lijst gepubliceerd met de releases van Black Friday. Ja. En daar zit onder andere deze plaat tussen. Er komt een speciale uitgave. Een soort maxi-single van Land of Confusion van Genesis. Dat is een picture disc met daarop al die types van Spitting Image. Ja. Nou, dat soort bijzondere releases zijn er allemaal op Black Friday. Dus daar gaan we het over hebben. Zij vertelt wat er allemaal is.
2: Cool.
1: Ja, en weet je wat het is? Wij hebben natuurlijk net onze top 3000 gehad, Maries.
2: Ja.
1: En daar stond op nummer 1 deze plaat van Queen.
3: Ja. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
1: Nou, die bestaat inmiddels ruim 50 jaar. En ter gelegenheid daarvan is er een jaartje geleden een ook maxi-single uitgekomen. Een blauwe maxi-single waar Bohemian Rhapsody op staat. Maar dan, en het is een beetje technisch verhaal, is hij niet 33, maar 45 toeren. Hogere snelheid, dan zou die dus ook beter moeten klinken. Nou, of dat zo is, dat horen we morgen.
0: Ik hoor het nu al.
1: Hoor je het nu al?
0: Ja, maar ja, ik heb hele goede oren.
1: Absoluut goed. Ik ga je nog wat laten horen. Wacht even, ik zet deze even uit.
2: Luister, dit is ook fantastisch, dan moet ik hem er even opgooien.
0: Het is hard werken, ik weet het, want ik heb die platenzaken een paar keer mogen vervangen. Het is ongelooflijk hard werken.
1: Niet normaal, toch?
2: Ja.
1: Herken je deze?
0: Nog niet.
2: Nee, ik heb een heel slecht stukje dit. Gaat er een lampje branden bij?
0: Nee, nee.
2: Oké, en nu?
1: Nee, Precious Little Diamond is van Fox to Fox.
0: Oh, nu hoor ik hem, ja.
1: Wat is nu zo grappig? Ben Liebrand heeft zeg maar die plaat helemaal opgefrist. Dus dat doet hij dan met de oorspronkelijke parts. Dan frist hij dat op en dan doet hij daar een nieuw filtertje over. Dan weet ik van wat hij allemaal doet. En die is op maxi-single uitgebracht.
2: En dat vind ik heel leuk. En?
1: Ja. Maar daar kan ik je nog niks van laten horen. Ik krijg straks, als het goed is, de nieuwe LP Fudge van Michael Kiwanuka. Die komt pas op 23 oktober uit.
2: Wow.
1: Maar die heb ik straks en daar kan ik morgen al iets van laten horen. Ik heb al wel een paar dingetjes online gehoord. Mm-hmm. Het is een herfstig album, laat ik het zo zeggen.
0: Lekker.
1: Maar ik denk wel dat het heel mooi is.
0: Oh, nou, Bohemian Rhapsody, Michael Kiwanuka. Laat de bladeren maar vallen, jongens. We hebben
1: zo is het toch ook, jongen.
0: Warme chocomel erbij. Ja. Heerlijk.
1: Kijk, ik zeg aan, je kan het ook niet doen, maar waarom zou je?
0: Wouter, wij horen jou morgen om 6 uur. Dankjewel, man.

0: Hoppakee, Chicago. Hard to say I'm sorry bij Radio Veronica. Aanstaande maandag spelen wij verder voor €8.400. Er is een BN'er en die fluistert... Radio Veronica, join the club. Maar wie is die BN'er? Van wie is die stem? Denk jij het te weten? Dan pak je de jackpot. €8.400 krijg je ook nog een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Wil je meespelen? Heel simpel. Gewoon even fluisteraar appen naar de Veronica app. En wie weet word jij maandag teruggebeld in de uitzending.
1: Sst, de fluisteraar.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Veronica. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand... Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
25: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de Ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. Het Veronica weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien.
27: Dag Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. De A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Bunschoten 33 minuten. A59 Os Zonzilver-Hooipolder 10 door een ongeluk. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland 12 minuten. De weg is afgesloten daar. Dan meldt Flitsmeister ook nog 14 controles. Je kan ze allemaal vinden en ook melden als je er een tegenkomt. In de Flitsmeister-app, dankeschön.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
31: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
32: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
33: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
34: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
33: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
34: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
35: Deze week in de bonus.

0: 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Speel mee met de fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op
12: 8.400 euro.

0: Zo'n ontzettende guilty pleasure van mij. Gisteren was het Paarse Vrijdag. En mijn vrouw die zegt, het is dat jij op vrouwen valt, maar jij tikt alle boksen.
1: Ikke.
0: En een van mijn beste maten, mijn kapper. Dit is zijn favoriete plaat. En hij denkt altijd aan mij bij deze en ik aan hem. Dus we hebben laatst nog samen in de auto gezeten. Ik met mijn kapper. Keihard deze plaat draaien.
1: Heerlijk.
0: Ik schaam me daar gewoon totaal niet voor. Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En ik weet zeker dat jij ook van die platen hebt. En met name in de jaren 80 werden ze ook veelvuldig gemaakt. Platen waarvan je denkt, ja, ze kunnen eigenlijk niet meer. Ze zijn een beetje fout. Ik schaam me ervoor. Nou, hier maakt het allemaal niks uit. Je hoort het. Het maakt me niks uit. Ik gooi ze gewoon op de radio. Heb jij zo'n plaat? Gooi hem maar door via de app Fout van Oud. Zometeen weer eentje, dus kom maar door en dan draai ik hem zo voor je. Ook Tim Finn komt eraan en dit zijn de Stray Cats.
2: Who's there?
3: Maurice Verschuren.
4: You don't scare me.
3: De man met meer muziek dan Weekend.
2: Radio Veronica.
3: Join the club.

0: Tim Finn, Fraction Too Much, Friction. Er straks ook nog Stray Cats, Rock This Town. René Moerman was ook blij om die te horen. Die zegt, ja, de Stray Cats, lekker rocken. Van oud. Het is tijd voor een lekkere foute classic. Angela, die komt bij Back My Dope Demand. King B, niet fout vind ik. Ja, maar is de gekke plaat. Super, dankjewel voor je appje. Andrea, die zegt, even kijken, ik probeer het gewoon weer. Cheap Trick. Of Sandy Coast met The Eyes of Jenny. Oh ja, dat is ook een hele leuke. Henny die zegt, Maurice, ik heb een foute. Soft Cell, Say Hello, Wave Goodbye. Hier en daar is hij zelfs een tikkie vals. Ja, Henny, dat was allemaal voor de autotune, hè. Dat is... Jay die komt ook nog met Nana Mouskouri. Even kijken, dan hebben we hier nog eentje van Edgard. Die zegt, mijn bijdrage voor Fout van Auto's The Firm met Star Trek. Nou, kortom, er komt van alles binnen. En ik kreeg ook nog een appje van Natasha. En die had een hele leuke. En ik denk eentje die we allemaal kennen.
1: Wat dacht je voor een leuke foute classic van de jaren 80? Is de Holiday Rap met DJ Sven en MC Micah G. Dat is ook wel echt gewoon een hele leuke beat. En misschien ook wel passend bij het zonnetje wat op dit moment schijnt. Hele fijne uitzending. Groetjes Natasha.
0: Fout van oud. Ja, het zonnetje schijnt niet overal.

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou.

0: info@radioveronica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Groot nieuws! De big event van Opel is terug! Heb jij

0: dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers. Praxis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Veronica weerbericht.
11: Vanmiddag vooral in het noorden flinke buien, onweer, hagel en windstoten. Het is 14 graden. Morgen dan ook nog redelijk buiig, een graad of 14. Maar na het weekend wordt het droger en ook warm of vrij zacht... met 17 tot 19 à 20 graden.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
13: En nu
12: Maurice Verschuren.
13: Met

0: Van Halen Jump. En daarvoor ook lekker Jackie Graham en Set, Set, Set Me Free.
1: When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you. Tomorrow is another day.
0: Met deze wijze woorden van Masoud Boomgaard, onlangs nog in ons land, openen wij de mooie zaterdagmiddag van Radio Veronica. Het is trouwens het weekend van de Grand Prix. Afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix van Bahrein. In Maleisië verreden. Dit weekend hebben we de Grand Prix van Singapore. Het laatste weekend van het seizoen met de sprintrace. Morgen is om 14:00 de race. En er is iets leuks dat maandag gaat beginnen bij Radio Veronica. Daarvoor moet ik je heel even... Ja, dan moet je, dat is even iets wat iets tussen jou en mij is. Want Direct, die komen binnenkort met een aantal shows die ze gaan doen in Ahoy Rotterdam. Dat begint 13 november. Afgelopen vrijdag hebben wij hier een track gedraaid van het nieuwe album. Maar ze gaan nog meer spelen van dat album. En jij kan daarbij zijn. Exclusief, want het is maar een klein groepje mensen die erbij kan zijn. We organiseren het hier, in de prachtige studio's van Radio Veronica. Waar jij welkom bent. Je hoeft geen koffie pakken hier, moet ik zeggen. Dat niet doen. En je kan erbij zijn. Aanstaande maandag en de hele week laten wij het ticketalarm horen. Hoor jij dat, dan app je gewoon naar de Radio Veronica Studio. En wie weet ben jij hier maandagochtend 19 oktober... oog in oog, intiem, met Direct. En dan gaan ze liedjes spelen van hun nieuwe album. Check alle info op Radio

0: Eternal Flame. Nooit meezingen, hè? Dat is les 1 van de discjockey-cursus die ik toch altijd weer vergeet. Maar het is ook lastig bij dit soort fijne tracks. De Bangles hoorde je. Over fijne muziek gesproken. Straks hier onder andere de Time Bandits en deze.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
14: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Groot nieuw. De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden tweede en derde. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
26: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
28: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
29: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
30: Big deals bij Keukenconcurrent.
29: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
31: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
32: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop

0: 30% korting op Altrex reformladders.
1: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op
8: 8.400 euro.
7: Let's go!
6: Dit is Radio

Simple Minds. All the things she said. All the things. Let op de TH-klanken. All right, that's it. Let's roll. 29 januari komt er een nieuw album uit. En ze gaan op wereldtour. 30 april zijn ze in ons land voor de Ziggo Dome. En Level 42 komt mee als special guest. En het nieuwe album, dat is eigenlijk de opvolger van het laatste album dat in 2022 uitkwam. En de nieuwe single die is er al. Dus die kan je al checken. Beginner Boys heet die. Nou, het is je vrienden van Radio Veronica nog steeds hier met de allerbeste ethisch. Dat doen we tot 6 uur vanavond. Vanavond om 6 uur hebben we weer... Wouter. Wouter komt morgen met de platenzaak. Vanavond hebben we Frank van der Lende met het Radio Veronica Café. En ik kreeg een appje binnen voor... Ja, ik denk dat het misschien wel een van de lekkerste... hoe noemen we het? Romantische, een beetje soft rock dingen is uit de ethisch. Foreigner. I wanna know...

0: En daarvoor voor Astrid Forner. I Wanna Know What Love Is. Prachtig. Het is tijd om even weer de Radio Veronica muziekarchieven in te duiken.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Maar ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verschurend vergeten classic.
0: Oh ja, ja, ja. En we gaan terug naar 1982. Het album Mirage van Fleetwood Mac met het nummer Gypsy. Geschreven door Stevie Nicks. Gaat over, ja, een beetje het verlangen naar eenvoudigere tijden. Voor al het succes. Geloof het of niet, Buckingham Nicks. Simpel, een matrasje gewoon op de grond in een piepklein kamertje. En ze gaat eigenlijk een beetje terug naar die tijd. Simpelere tijden. Een beetje het nomadische vrije bestaan. Het nummer Gypsy uit 1982. Geen hit in de hitparade in de top 40 in Nederland. Desalniettemin een klassiekertje. En we moeten hem toch weer eens draaien. Fleetwood Mac.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Nu tot 7900 euro. Voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee.

0: klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Veronica weerbericht.
4: Vandaag flink wat buien, de meeste in het noorden. Er zijn ook zware windstoten en regen. Mogelijk verder is het een graad of 14. Morgen ook nog buien. Na het weekend wordt het minder buiig en zachter. Dinsdag kan het lokaal zelfs weer even 19 à 20 graden worden.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
5: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
6: En nu.
5: Maurice Verschuren.
6: Met de beste muziek aller tijden.

0: zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
1: Lekker, Kate Bush, altijd goed, zegt Eduard via de Radio Veronica app. Cloudbusting hoorde je. Dit is Radio Veronica. Een tijdje geleden overleed Frank Beard. Het enige bandlid in ZZ Top zonder baard. Het was in half augustus, hij was 77, had al wat langer gezondheidsproblemen. Veel shows werden al afgezegd. En als dat gebeurt, ik weet niet hoe bij jou zit, dan denk ik altijd van oei. Hij is er helaas niet meer, maar de muziek van ZZ Top blijft voort. En zeker ook in het weekend met de allerbeste 80's. Laten we deze gewoon nog een keertje doen, omdat hij zo lekker is. Bij je vrienden van Radio Veronica, dit is Gibb.

0: Radio Veronica met de beste 80's. Madonna, ik zeg altijd, we kennen er altijd wel een paar. Ik had net met Dennis Hoebe over Borderline. Ja.
1: Hey Hoebe! Hij komt er. Ja, hij is nog net op tijd. Zometeen ga jij verder met het draaien van de beste 80's.
2: Ja, ik dacht, weet je, ik luister dus vaak op zondag even naar Wouter van der Goes met die platenzaken. Ja. Ik denk, ja, ik heb dus ook sinds kort een platenspeler.
1: Kijk.
2: Ik ben ook heel veel vinyl aan het kopen. Dus ik heb er wat mee. Ik heb gewoon even een paar vinyltjes meegenomen. Leuk. Gewoon even dat ik ook even dat gevoel kan krijgen. 80's vinyltjes, dat wel.
1: En ik weet nog een aantal jaar geleden, weet ik nog heel goed dat jij zei, ik heb alles opgeruimd. Alles eruit. Ja. Ik weet het nog.
2: Stom kan je zijn, hè.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Veronica. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
23: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
2: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
21: Belsimpel zet de tijd op 2 uur.
24: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig.
26: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de opvallendste. De A2 Oude Rijn-Maarsen tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Daar doe je er 7 minuten langer over. A2 Oude Rijn-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Door een ongeluk daar 1 uur en 1 minuut op dit moment. En de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en de Plaspoelpolder 11 minuten. Laatste is de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. Een vertraging daarvan 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat voor alle andere vertragingen. En snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
27: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
29: Doei doei!
28: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
18: Speel mee met de fluisteraar.
19: De jackpot staat nu op
20: 8.400 euro.

heerlijke, relaxte zaterdagmiddaggevoel. Met Sydney Youngblood, If Only I Could. En hij overal waar die kop maar uitleggen dat het echt geen liedje van Rick Astley is. Dat het echt zijn eigen nummer is. Een van zijn grootste hits, If Only I Could, Sydney Youngblood. Daarvoor George Michael, Fate. Het is aankomende december 10 jaar geleden dat hij overleed. En daar wordt absoluut bij stilgestaan. Er komt een Wham-album uit, 10 Days in China. Over de tour die ze in de jaren 80 deden in China. Een album daarbij ook en een film. Er komt een concertregistratie in de bioscoop van de Fate Tour. Ook daar komt een album bij. En het is allemaal fantastisch als je George Michael fan bent. Maar het is natuurlijk niet de real deal. Je zou eigenlijk George Michael live willen zien. En ja, ik heb die kans nooit gehad. Ik had George Michael graag live willen zien. Maar er is wel iemand, dat is een beetje the second best thing. Een Brit, zijn naam is Rob Lamberti. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Hij is op dit moment bezig om de hele wereld rond te toeren met George Michael muziek. Hij komt ook naar Nederland en naar België, naar een aantal plaatsen. En ik heb gisteren kaarten weten te bemachtigen voor zijn show in Scheveningen in januari. Kijk ik enorm naar uit. Kan ik toch nog een beetje dat George Michael live gevoel ervaren. Want hij zit er wel heel dichtbij hoor. Fate hoorde je. De beste 80's. Radio Veronica. Met zometeen onder andere Yazoo. Don't go. Blijf hier. Eerst de Rolling Stones. En Mixed Emotions.

heeft ontkennen geen zin meer. It's my female intuition. Je hoorde Mai Tai bij Veronica. On-Nederlands goed. En Mai Tai is niet alleen een groep die succesvol was in de jaren 80. Het is natuurlijk ook een drankje. Misschien denk je nu ineens, oh, een drankje, zaterdagavond. Misschien moeten we dat recept eens eventjes hebben voor vanavond alvast. Ik heb toevallig hier het recept liggen voor een Mai Tai. Je hebt nodig rum, je hebt nodig limoensap. Je hebt een sinaasappellikeur nodig. Een beetje amaretto, wat suikersiroop en een leuke garnering. Je hebt een Mai Tai. Ja,

0: gaan wij toch gewoon voor die versie van Joe Jackson. Al is die van Jimmy Cliff hartstikke leuk. De beste ethisch bij Radio Veronica. Zometeen onder andere UB40. Food for Thought staat voor je klaar. En wat dacht je van Prince? I would die for you.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Wie
7: doet er mee? Oké, even een shout-out naar iedereen die nu luistert.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huiscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Weerbericht. Het is 2:30. Vanmiddag flinke buien, vooral in het westen en noorden van het land. De rest heeft het droog en schijnt af en toe de zon. Een graadje of 14. Vanavond vanuit het zuiden sowieso droger. Morgen vallen er in het noorden in de ochtend nog wat buien. Voor de rest is er 's middags zon en wordt het 13 tot 15 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 12 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 Oude Rijn Maarsen tussen Oude Rijn en Utrecht Papendorp. Daar doe je er 11 minuten langer over. A2 Oude Rijn Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen door een ongeluk ruim 3 kwartier. En de laatste, de A12 Utrecht Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg door een auto met pech daar 9 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: 80's only.

En je hoort ook nog Prince en I Would Die For You. Marieke die zit lekker te luisteren. Die zegt, ik moet eigenlijk boodschappen doen. Ik sta nog op het parkeerterrein. Ik ben moed aan het verzamelen om de supermarkt in te gaan. Want het is een hel op zaterdagmiddag. Gelukkig hebben jullie fijne muziek aanstaan. Ik blijf nog even zitten. Marieke, hou vol. Want er is ook heel veel fijne muziek onderweg. Misschien heel even snel die winkel in. Dopjes in je oren. Gewoon Veronica lekker mee naar binnen nemen. Dan komt het allemaal goed. Krijg je van mij zometeen Dead or Alive. You Spin Me Around Like a Record. En eerst Urban Dance Squad. Mellow.

De beste 80's op zaterdag en zondag bij Radio Veronica. Met Dead or Alive, met die excentrieke Peter Burns. Ja, dat was wel een aparte gast, maar hitgevoel had hij wel. Zeker met dit nummer, You Spin Me Around Like a Record. Je hoort ook nog Urban Dance Squad en Deeper Shade of Soul. Een beetje in de underground gebleven, maar een hele grote inspiratiebron voor veel Amerikaanse bands. Wat dacht je bijvoorbeeld van Rage Against the Machine? Zij hebben ooit gezegd, ja, als Urban Dance Squad er niet was geweest, dan waren wij er misschien ook wel niet geweest. En dat lijkt me gewoon een mooi compliment ook. Je hoorde ze hier bij Veronica tijdens het beste 80's weekend. Ja, op het randje van de 90's. Het was helemaal aan het einde van het decennium dat Urban Dance Squad ineens van zich deed horen. Altijd fan van geweest, altijd leuk gevonden. Laat het van je horen via de Radio Veronica app. Wat doe jij op deze zaterdagmiddag? En geniet intussen van de Pretenders. Dit is Back on the Chain Gang bij Veronica.

0: geweest. Zelfs in Blue Jeans. David Bowie hoorde je. En Blue Jeans. Heb je binnen van Roeline, die vraagt... Hey Dennis, gaat er eigenlijk nog gebatteld worden? Zo ja, dan weet ik er nog wel twee. Zeker, zometeen na drieën gaat het weer gebeuren. Twee liedjes tegenover elkaar van de een en dezelfde artiest. Heb je een idee over welke artiest dat zou moeten zijn... en welke twee liedjes, kun je je melden via de app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI. Veronica. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Protein. Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S Middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden.
4: Ja, het is best koud, hè. Ik moet eerlijk gezegd best wel een beetje wennen ook weer aan dit soort temperaturen. Maar goed, je kunt je erop kleden, zegt mijn moeder altijd. Het Radio Veronica Verkeer dan op dit moment 10 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 Oude Rijn Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Door een ongeluk daar ruim een uur vertraging. De A7 Hoorn Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Door een auto met pech 10 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes 8. En de laatste de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden Zuid. En de A44 afrit Wassenaar. Daar doe je er 7 minuten langer over. Voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: De prijs

0: Knives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op 8.400 euro.

blijft catchy. Johan zit te genieten van de Hooders bij Veronica en Satellite. Ja, de beste 80's. En we krijgen veel berichten van dat ook heel veel jonge mensen, veel jongeren dan dat de jaren 80 hebben meegemaakt, luisteren naar het beste 80's weekend van Radio Veronica. Speciaal voor die mensen, welkom bij de club. En even een korte uitleg over Satellite, het nummer wat je zojuist hoorde. Tegenwoordig moet je online erg opletten dat je niet wordt opgelicht door een of andere dude op Instagram of op TikTok. Maar in de jaren 80 waren tv-dominees die gewoon op je televisie verschenen. Die zeiden, maak nu al je geld over naar deze rekening, dan zorg ik ervoor dat jij een plekje krijgt in de hemel als je later over heel lang doodgaat. Nou ja, veel mensen deden dat. TV-dominees werden er superrijk van. En het was een scam eerste klas. Daar ging dit nummer over. De Hooders, Satellite, Taylor Day daarvoor. And tell it to my heart. Ik zit even te kijken naar de Radio Veronica app. Zie ongelooflijk vaak het woord fluisteraar binnenkomen. Kun je je iets bij voorstellen, want er staat nogal wat op het spel. Vanaf maandagmorgen wordt er weer gespeeld. Alle info vind je via onze website radioveronica.nl. Olaf die komt met een leuke battle. Ook Jessica heeft een idee. Sandra die meldt zich. Peter, Nicolette en ook Annemarie van Kessel. En Annemarie, jouw battle heb ik uitgekozen. Want ik heb wel zin in een lekker stukje Nederlandstalig. Annemarie die zet namelijk twee liedjes van De Dijk tegenover elkaar. En het is nu aan jou om te gaan bepalen welke van de twee er zometeen helemaal te horen gaat zijn. Wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel. Gewoon even een berichtje sturen naar de Radio Veronica app. De keuzemogelijkheden heb ik voor je klaarstaan. De Dijk Battle is bij deze geopend.

Dirk-Jan zit te genieten. Laat die weten via de Radio Veronica app. En Dirk-Jan, je bent de enige niet. Ik genoot er zelf ook van. Oh. Electric Light Orchestra. All over the world. En you're the U2 with or without you. Intussen zitten we hier midden in de dijkbattle. Twee liedjes van de dijk tegenover elkaar. Uitgekozen door Annemarie. Ik kan het niet alleen tegenover. Ik dans op de vulkaan. Tegenover dans op de vulkaan, zo moet ik het zeggen. En Elke die zegt, ik kan het niet alleen. Olaf die kiest voor dans op de vulkaan. Dan hebben we Nicolette die zegt nummer 2, dans op de vulkaan dus. En even kijken wat komt er nog meer binnen. Jean die zegt dansen. Michiel zegt dans op de vulkaan. Marielle liedje 2, dans op de vulkaan. Jan, ik kan het niet alleen. Robert die zegt dans op de vulkaan. Ideke, dans op de vulkaan. Carina, dans op de vulkaan. Mark, ook dans op de vulkaan. En zo gaat het nog wel een tijdje door. Ik heb het idee welke richting dit zo langzaam maar zeker uitgaat.

0: van Van Halen. Even een stukje. Ja, daar heeft hij het van gesampled. Van Halen dus, Jamie's Crying. En het leuke is, zanger van Van Halen, David Lee Roth, is vandaag jarig. 72 kaarsjes mag hij uitblazen. Zometeen hier, onder andere Eurythmics, When Tomorrow Comes and Man at Work staat klaar. Down Under hoor je zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Happy News. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
18: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Veronica Weerbericht.
0: Het is 4:05 op dit moment, op veel plaatsen bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden van het land nog kans op flinke buien. Veel wind daarbij en het is een graadje of 14. Morgen in het noorden opnieuw buien. 'S Middags op de meeste plaatsen droog met zon. Wordt dan 13 tot 15 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 13 vertragingen zijn er. Dit zijn de opvallendste. De A2 is Hertogenbosch, Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht. Papendorp is de weg dicht. 20 minuten langer doe je er daarover. De A2 Oude Rijn, Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Door een ongeluk daar nog steeds ruim een uur vertraging. De weg blijft voorlopig ook voor een groot deel dicht, begrijp ik. En de laatste, de A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn. Door een auto met pech. 11 minuten. Heel veel sterkte. En voor een compleet overzicht van alle vertragingen en snelheidscontroles kijk zet je even op de site van Flitsmeister.
2: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
20: En nu
2: Dennis Hoebe.
20: Met de beste muziek aller tijden.
21: Dit is Veronica.
20: 80's only.

mee te zingen met Annie Lennox, zegt ze via de Radio Veronica app. Your Rhythmics hoorde je When Tomorrow Comes. En ik zit even te kijken. Ja, Annie Lennox en Dave Stewart hebben zoveel hits samen gescoord. Sweet Dreams is natuurlijk een bekend nummer. Misschien wel de bekendste. Love is a Stranger. Dan heb je nog Right by Your Side. Je hebt Sex Crimes. Sisters Are Doing It For Themselves. These Sweet Dreams hebben we gehad. There Must Be an Angel. Here Comes the Rain Again. Would I Lie to You. Ja, het is een ongelooflijk rijtje hits. En allemaal op de naam van Dave Stewart en Annie Lennox. En dit was er ook eentje van When Tomorrow Comes. Hoorde je hier tijdens het beste 80's weekend van Radio Veronica. Waar we intussen keihard bezig zijn met de dijkbattle. Twee liedjes van de dijk tegenover elkaar. Ik kan het niet alleen en dansen op de...

kan iets met de temperaturen te maken hebben, maar meteen kippenvel hoor dit. Heerlijk, John Hyatt, Have a Little Faith in Me bij Radio Veronica. Daarvoor Pickback en Papa's Got a Brand New Pickback. En daarover zegt Femke, ik kan me dat nog herinneren als de tune van Je Ziet Maar. Met Hanneke Kappen, voorloper van Spuiten en Slikkers, zegt zij. Dankjewel voor het doorgeven. Ja, ik denk dat veel mensen die associatie wel hebben. Het is een bijzonder liedje en er werd op gedanst in de 80's, maar het werd dus ook gebruikt voor televisieprogramma's. Pickback.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
13: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het Veronica weer van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden.
17: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen, dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Oude Rijn Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen, 39 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes door een ongeluk, 13 minuten. En de laatste, de A30 Lunteren Barneveld tussen Scherpenzeel en Barneveld. Ook daar is een ongeluk gebeurd en is je vertraging op dit moment 13 minuten.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
20: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
25: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
26: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
27: Simyo.
15: Speel mee met de fluisteraar.
28: De jackpot staat nu op
17: 8.400 euro.

0: My name is Hubei. Dennis Hubei. Ja, ik probeer ook even dat James Bond gevoel te krijgen. Was natuurlijk de soundtrack van The Living Daylights. Aha, en ditje met dezelfde titel. En ik kreeg een berichtje, een enthousiast berichtje van Jasper van der Velde. Die zegt, zo, deze twee nummers die mixten lekker in elkaar. Aha, Living Daylights en daarvoor inderdaad Nena. Nooit zicht luchtballons. Het zijn de beste 80's. Iedere zaterdag en zondag bij Radio Veronica.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Eigenlijk precies wat ik net zeg, maar goed. Maakt verder niet uit. Ja, ik ben op zoek naar liedjes die al heel lang in jouw playlist staan en waarvan je zegt, dat is nou echt een goed liedje uit de 80's, wat je veel te weinig op de radio hoort, waar ik altijd iedereen enthousiast over maak, waar niemand wil me geloven. Nou, dat soort liedjes noemen we vergeties. Heb jij zo'n nummer? Denk jij nu op dit moment meteen aan zo'n soort liedje? Meld je dan. Ik ben er naar op zoek. Via de Radio Veronica app kun je jouw vergeties doorgeven. Welke vergeties is al veel te lang niet op de radio geweest? Deel het met de rest van Nederland. Ik ben erg benieuwd waar je mee gaat komen. Trakteer ik je intussen op Ho & Oates. Komen eraan, hoor je naar S-Express. En de theme from S-Express. Veronica.

0: legendarische band The Who. Helemaal aan het einde van het bestaan van de band hadden ze nog een hitje. En dat was deze. You Better, You Better, You Bet. Je hoorde hem hier bij Veronica. Daarvoor Daryl Hall, John Oates, I Can Go For That. En intussen, als je zou kunnen kijken naar de appbox van Radio Veronica, dan zou je opvallen dat die bijna ontploft met vergeet die suggesties. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Die in de jaren 80 zijn gemaakt. En die wat jou betreft nog wel een keer kunnen. Mark die zegt, een enorm vergeten liedje die je veel te weinig hoort is wat mij betreft Don't Be Late van Saga. Kaya die zegt, vergeet die Eldorado van Drum Theater. Hartstikke leuk inderdaad. Johan Colijn die stuurt een hoesje met wat singeltjes. Even kijken wat zie ik daar. Help van Bananarama. Zou een goede kunnen zijn. Teresa die zegt, ik ga zelf voor Roxy Music. Live zo vet, oud sentiment. Ed die geeft als vergeties Marcia Raven, Catch Me. En Olaf die wil graag doorgeven Stand and Deliver van de Adam and the Ants. Zo herkenbaar, je hoort hem nauwelijks meer, zegt hij. Ron die zegt The Associates, Waiting for the Love Boat. Lang geleden als single gekocht, nog steeds kippenvel als ik hem hoor. Zou nu al een tijdje geleden overleden. En Teun die zegt, Dennis, wat dacht je van Clearlight Moonlight van de Golden Earring van het album N.E.W.S. Kees Lalau, die wil graag meedoen met de fluisteraar. Mag natuurlijk ook. Vanaf maandag gaat het weer helemaal los. Maakt je kans op €8.400. Willem die zegt, twee van mijn vergeties die ik wil doorgeven. OMD. En dan de liedjes Messages of Souvenir. Johan, die stuurt een audiobericht. Ga ik zo over luisteren. En Sandra, die zegt iets van Love of Sparko. Een bekendste, ik weet even niet meer welke. Ik denk als het gaat om Sparko dat je You and Me bedoelt. En Love, The Greatest Lover misschien. Maar volgens mij is dat net 70's. Nou ja, goed. Vergeet iets, mag je blijven doorsturen. Heb je er een idee over? Meld je vooral. En wie weet wordt jouw suggestie zometeen wel gedraaid. Had ik het net over de fluisteraar. €8.400 hè, in die jackpot.
1: Deze mensen gingen je voor.
2: Ja, ja, Jeroen! Tiana, je wint €14.200!
1: Nu is het aan jou. Speel mee.

0: radioveronica.nl.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Weerbericht. Bijna 3:05. Op veel plaatsen is het bewolkt, maar er is ook zon. Aan het einde van de middag nog wel wat flikse buien in het noorden van het land met zware windstoten. Het is 14 graden. En morgen dan begint de dag opnieuw buiig in het noorden. 'S Middags is het vaker droog met zon en wordt het 13 tot 15 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 8 vertragingen, dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen. Daar doe je er 12 minuten langer over. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galen-Kopperbrug 9. En de laatste, de A30 Lunteren-Barneveld tussen Industrieterrein Harselaar en Barneveld. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar op dit moment zo'n 9 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles, kijk je even op de site van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
11: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
12: En nu.
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: En beste van de 80's.
11: Ieder weekend op Radio Veronica.

Radio Veronica. En Baby Jane. 81 is hij inmiddels. Hij heeft de laatste jaren wat gezondheidsproblemen gehad, maar is nog steeds aan toeren. De final tour is bezig. En zijn goede vriend Richard Marx, je weet wel van Right Here Waiting, die maakt zich een beetje zorgen, want die zegt namelijk, ja, hij zegt dit nu wel, deze Rod Stewart, dat hij met pensioen gaat, maar hij gaat nooit met pensioen. Ik hoop dat hij een beetje aan zichzelf denkt, dat hij ook nog een beetje gaat leven en niet alleen maar gaat optreden. Aldus Richard Marx over zijn vriend Rod Stewart. Baby Jane hoorde je hier bij Veronica. Daarvoor Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Komen veel, superveel goede liedjes binnen. Linda bijvoorbeeld, die zegt World Party als vergeten. Dat zou een goede zijn. Marcel die zegt, wat dacht je van een Nederlands product? De band Vengeance. Rock'n'Roll Shower of Take It to the Limit. Zie ik ook binnenkomen hier zo. Voor de rest Heaven 17 van Hans Lammers. Temptation, die hoor je op zich nog wel eens voorbij komen. Maar als die voor jou te weinig is, dan

0: ik luister al jaren naar Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
2: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
3: Join the club, Veronica.

0: eigenlijk gewoon doorgegeven aan de dochters, die momenteel heel succesvol zijn als de Womack Sisters. Dit waren hun ouders, de Teardrops.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, waar we op zoek zijn naar de leukste vergeten liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. Martin, die zegt de Rolls Royce, de RR Express. Ik vraag me af, is dat echt 80's of is dat misschien toch 70's? Nou ja, anyway, we nemen er mee. Sander, die zegt Bank Überfall. Ook een geinige. En John, die zegt wat actie van Billy Idol en Rebel Yell. Allard, die komt met Radio Africa van Latin Quarter. Grappig, want die hebben we gisteravond in de Pub 40 voorbij horen komen. Als je dat programma wil terugluisteren, kan meestal vanaf maandag via heerdis.at even zoeken op XXL Standards. Kun je de uitzending gewoon terugluisteren. 1985 stond centraal. En ik krijg ook een berichtje van Kaya. En Kaya, die ga ik even bellen. Dat vond ik namelijk wel een leuke. Het liedje wat zij doorgeeft. Kijken of die overgaat. Als het goed is, gaat hij nu over.
2: Hey, met Kaya.
0: Kaya, goedemiddag. Dennis Hoebe, Radio Veronica spreek je.
2: Hallo.
0: Jij had meteen een goed idee toen ik vroeg welke vergeties zou jij graag willen horen. Jij kwam met een band, namelijk
2: Drum Theater.
0: Ja, het nummer El Dorado. Ik vond ze zelf altijd super op Duran Duran lijken. Ik weet niet of jij dat ook had.
2: Ja.
0: Niet zo?
2: Nee. Duran Duran vond ik net wel even een niveautje beter. Maar
0: Drum Theater was wat dat betreft wel een liedje waarvan jij zei, hij viel me op in de 80's. En nu nog steeds, als ik erover nadenk, is het nog steeds een goed nummer, toch?
2: Ja, nou, weet je, je had toen de avondspits met Frits Spits. En dan kon je dus zeg maar een plaatje doneren. En dat bleef dan een... iemand anders moest dan weer een andere doneren en dan één plaatje eruit halen.
0: Ja.
2: Nou, dat had ik eerst van Simply Red gedoneerd. Van Holding Back the Years. Die bleef er een week in staan. Toen mocht ik een nieuwe doen. En toen had ik dus Drum Theater met El Dorado.
0: Aha.
2: En die heeft er net geen week in gestaan. Maar ik heb dat wel altijd als heel fijn nummer gevonden. Maar het wordt eigenlijk nooit gedraaid. Hoort het nooit.
0: Nee, nou, ik vind het de hoogste tijd, Kaya, om hem gewoon eens even lekker op te gaan zetten. Dus we gaan ontzettend genieten van Drum Theater El Dorado. Dankjewel voor het doorgeven. En nog een fijne, nog een fijne zaterdag, hè?
2: Nou, jij ook, hè. Dank je.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: 10. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
19: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 5:00.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de grote prijs van Singapore. En dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de derde pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14.
0: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 opvallendste. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. Daar doe je er 6 minuten langer over. A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en de Van Brielenoordbrug 10. En de laatste, de A20 Goudenhoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht. Vertraging daarvan 7 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
28: De prijs van

0: hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Speel mee met de fluisteraar.
7: De jackpot staat nu op
8: 8.400 euro.

0: blijft een legendarisch nummer dit, hè? Oh. The Clash en The Magnificent Seven. En ook Ronald zit te genieten in de auto onderweg van werk naar huis. Lekker eten vanavond en nog een klein rondje om, want de muziek is fantastisch. Groetjes van Ronald. The Clash hoorde je, The Magnificent Seven en daarvoor Kim Carnes en Better Davis Eyes. Verder zie ik nog heel veel andere appjes binnenkomen via de Radio Veronica app. En er is één woord dat centraal staat.
1: De fluister.
0: Precies, dat woord. En dat is niet zo gek. Want er zit namelijk op dit moment €8.400 in de jackpot. En die jackpot die kan van jou zijn als je weet te ontrafelen wie toch die fluisteraar is. Als je dat lukt, je komt in de uitzending bij Gerard bijvoorbeeld, dan heb je de jackpot te pakken. Dat bedrag dus, €8.400. Maar ook nog een keertje maak je kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Alle informatie kun je vinden via radioveronica.nl. Vanaf maandagmorgen spelen we dus een nieuwe ronde, maar omdat jij de moeite hebt genomen om ook nu in het weekend lekker naar Radio Veronica te luisteren. Ja, wat moet je anders dan luisteren natuurlijk. Wil ik je een kleine voorsprong geven door de opgave nog een keer te laten horen. Dus je mag hem nog even horen. Je kunt het woord fluisteraar dan appen. En dan word je misschien maandagmorgen door Gerard Ekdom of door Marisa of door Rob of door Wouter Frank wel teruggebeld door Niek. En dan mag je dan gaan roepen wie jij denkt dat de fluisteraar is. Luister goed, want dit is de opgave.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ja, het klinkt zo bekend en het lijkt altijd zo makkelijk als het geraden wordt. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, nou hoor ik het. Maar het idee van het spelletje is dat je het nu al hoort en dat jij het woord fluisteraar hebt naar de Radio Veronica hebt. En wie weet word jij dus maandagmorgen wel gebeld en mag je in de uitzending het antwoord geven wie jij denkt dat het is. Heb jij misschien die €8.400 te pakken en dus een jaar lang gratis energie. Lijkt me heerlijk.

deze weer een keer op de radio te horen. Peter Brown and We Got Love in Our Hearts Tonight. En Big L's favorite, de man die ooit mijn radio heeft leren maken. Alfred Lagarde, die vond dit geweldig. En ja, ik heb toch een beetje van hem geërfd. Ik vind het ook hartstikke leuk. Love in Our Hearts. De beste 80's bij Radio Veronica. Met nu tijd voor Boston. Een heerlijke rock ballad. Dit is Amanda.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?

Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Veronica Weerbericht.
4: Ja, op dit moment op veel plaatsen bewolkt, maar er is ook zon. Vooral in het noorden nog kans op wat flinke buien met veel wind. Het is een graad of 14. En morgen begint de dag in het noorden ook met buien. Later is het droog. Op veel plaatsen schijnt dan de zon. Wordt het 13 tot 15 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld door een auto met pech 6 minuten. A16 dan Breda Rotterdam tussen Schavendeel en de Drechttunnel. Ook een auto met pech 10 minuten daar. En de A16 Rotterdam Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Daar doe je er 12 minuten langer over. En voor alle andere vertragingen en een overzicht van de snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Dennis Hoebe
6: met

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja. Hij gaat lekker. Hoppa.

beste 80's. Radio Veronica, Duran Duran. Nog steeds aan toeren en nog steeds proberen ze het succes van de jaren 80 te evenaren. Het is tot nu toe nog niet gelukt, maar ze blijven volhouden. En dat vind ik toch ook wel weer mooi. Het grootste succes van de band lag natuurlijk in de 80's. Dit was een van hun beste nummers, denk ik wel. Rio hoorde je hier bij Radio Veronica. Ik draaide ook nog Nick Kershaw, One Let the Sun Go Down on Me. De beste 80's met zometeen Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Eerst deze Steely Dan guy die het ook solo kon. Dit is Donald Fagen en IGY bij Veronica. Yeah.

bij Radio Veronica. And just can't get enough. En als jij ook geen genoeg kunt krijgen van de beste ethisch, dan melden wij ons morgenochtend vanaf 10 uur weer. Maurice Beschuren is er dan. Ik ben er om 2 uur met een nieuwe ronde van de beste ethisch weekend. Zometeen hier de man die een radiostudio eigenhandig weet om te bouwen tot een heuse kroeg. Het is tijd voor Frank van der Lende en het Radio Veronica Café zometeen hier. En tot die tijd onder andere nog Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Nog een fijne zaterdagavond en graag tot later.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI. Veronica.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja,
13: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
20: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
21: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
22: Verschillende soorten nepnieuws.
20: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
22: Ik hou er niet meer bij.
23: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
24: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
25: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
0: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
2: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas, en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow. Nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden.
9: Dank u, Robert-Jan Knook. Verkeersinformatie, 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A-wegen. Dit zijn ze. A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten. A12 Lunette Oude Rijn voor de Galen-Kopperbrug komt er een ongeval. Heb je nu al 8 minuten, loopt op. A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord, 9 minuten vertraging. En de A76 natuurlijk Geleen-Keulen voor Duitsland, 7 minuten extra reistijd. Zometeen krijg je deze. Blijf luisteren.
4: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
26: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: specialist.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij...
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
14: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Dit is Radio Veronica.

was gek weer. Ja, de herfst is officieel ingetreden. De zon, de wind, de regen. En ja, ik krijg heel veel leuke berichtjes daarover. Zometeen even een rondje langs de velden. Is dat het rondje dan nu van de zaak? Dit is Robbie Williams en Supreme.

0: Veronica.
1: Je vrienden zijn er altijd.
2: We're about to be friends for life.
1: Ja toch?
0: Join the club.
3: Hey, ik ben Kim. Hi, ik ben. Wie?

0: iedereen zit alweer dwars door die muziek heen. Green Day en When I Come Around.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, ik krijg allemaal berichtjes binnen. Dat is leuk. Je kan een audio-appje sturen, je kan gewoon een appje sturen. Je mag me ook altijd bellen. 0909-8090. Ik kreeg een leuk appie van Patricia. Die zei, haha Frank, wij zijn vanmiddag aan de woonboulevard geweest voor één lamp. 3 uur later, 400 euro armer en met een nieuwe eettafel onderweg naar huis. Ja, zo.

0: Ja, en deze komt binnen nog van Melanie. Vanmiddag met mijn vrienden naar de sauna geweest. Heerlijk, dacht ik. Tot we besloten nog even buiten in het dompelbad te gaan. Met dit weer. Ja, ze hadden een hoosbui. En nu thuis onder een dekentje, een wijntje erbij en lekker naar de radio luisteren. De sauna was blijkbaar nog niet genoeg voor deze dag.
1: Ja, ja,
0: heerlijk. Ja, je moet er een beetje van genieten, toch? Het is gezellig. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik kreeg een heel lang audio-appje van Nicolette. Ik pak hem er toch eventjes bij.
2: Hoi Frank. Wat gezellig dat je er weer bent.
0: Dank je.
2: Ik ga weer lekker luisteren. Ja. Een lekkere bruine kroeg daar ook van. Dat vind ik gezellig. En ik heb zin in Mental Trio, dacht ik, met Aquarius.
0: Mental
2: dat
0: Trio?
2: Dat Mental Trio dat toch zo?
0: Nee, ja.
2: Want
0: nee.
2: Dan weet jij beter dan ik. Je hebt verstand van. En het kwartje gooi ik in de jukebox voor Aquarius.
0: Ja.
2: Groetjes van Nicolette.
0: Nou, doei Nicolette.
2: Doeg lief. Dag Frank.
0: Oh, doei lief. Nou, dat vind ik ontzettend aardig. Het is Mental Trio en niet Trio, want hij is in zijn eentje. En ja, dit is dus Aquarius, waar jij het over hebt, van Party Animals. Maar het is wel een beetje in dezelfde lijn als Mental Trio. Ik doe even een klein stukje, want dit is niet mijn lievelingsmuziek. Maar die jukebox draait eventjes een minuutje voor jou, Nicolette. En als jij nog verzoetjes hebt, stuur ze door, hè.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Goedenavond, 1 minuut voor 6:30. Is ook nog 1 vertraging gemeld op de A-wegen door Flitsmeister. Dit is de A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord. 6 minuten extra reistijd. Er komt er eentje aan.

0: luistert Frank op Veronica.
1: 2004, toen was hij daar opeens, The Killers. En ze zijn er nog steeds, hè. Ze maken nog steeds muziek, ze treden vaak op met Bruce Springsteen. Maar dit is een eigen wapenfeit en dit luidt toch het weekend in. Als je een beetje een Zero's kind bent zoals ik, dan is dit een klassieker. En ook als je ouder of jonger bent, hoor. Geniet ervan!

0: zit zo'n fijne vibe in dit liedje. TLC.
1: Het Radio Veronica Café.
0: En Waterfalls. Ja, dat werd even gesloopt. Heel lekker. Nou, dat gitaargeweld van The Killers. En Somebody Told Me. Die hoorde je. Karen meldt zich via de FM Radio Veronica. Bert is er ook bij. Die stuurt een hele leuke foto van een goed gevulde borrelplank. Ik zie gevulde eitjes. Ik zie een stokbroodje. Ik zie lever en grillworst, denk ik. Ik zie nootjes. Ik zie brie. Ik zie kaasblokjes. Ik zie zelfs een port salut. Oh, heerlijk zeg. En degene die ook wel zo mag bij eten is Linda. Want Linda stuurt een heel leuk berichtje. Die heeft flink gesport vandaag. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat.
2: Hallo.
0: Hey Linda, wat is dat? Goedenavond en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hallo, je spreekt met Frank van Radio Veronica.
2: Dacht ik al.
0: Ja, dat had je al te horen. Hey, wat ontzettend goed. Hoe ging het? Want het is best wel pittig ook. We hadden het eerder al, dit radioprogramma, over het weer. Met hardlopen, als je dan helemaal nat bent. Hoe ging het?
2: Nou, we hebben heel veel geluk gehad met het weer. Een beetje aan het eind, een beetje een bui.
0: Oké, en dan is het eigenlijk wel lekker. Dan werkt het wel verkoelend.
2: Ja, we zijn vanochtend al om 9:30 begon de run.
0: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk nog mooi weer en veel zon. En na 3 uur was het iets minder.
0: Ja, precies. Hey, en jij zegt net, dus die marathon gelopen. 21 kilometer hardlopen en 21 kilometer fietsen. Heb je dat allebei gedaan of was dat de keuze?
2: Nee, we doen het altijd samen. Deze marathon doe je samen, dus met z'n tweeën.
0: Ja.
2: En je hebt hele leuke tussenstops. Dus dan krijg je een drankje en een hapje. En ze staan overal met water. Dus je wisselt in die 42 kilometer wissel je allebei met hardlopen en fietsen.
0: Oh, en dan fiets je gewoon daarnaast op een wat rustiger tempo. Dan laten we zeggen 10, 11 kilometer per uur of zo. En dan de andere is aan het hardlopen. En dan wissel je om de 2 kilometer.
2: Nee, 3, 4, 5. Sommigen doen het iets anders, maar...
0: Ja, precies. En ondertussen nog een drankje en een gebakje of zo.
2: Ja, een lekker hapje. Oh, dus, allemaal uit de lokale producten.
0: Het gaat niet om de tijd, maar om de gezelligheid eigenlijk.
2: Juist.
0: Oh, goed. En hoe lang heb je uiteindelijk dan over die 42 kilometer gedaan? Zowel op de fiets als hardlopend?
2: Wij zijn om 9:30 begonnen met de hele groep.
0: Ja.
2: En om 3 uur waren wij over.
0: Ah,
2: maar de eerste waren al rond 1 uur over. Die zijn supersnel, maar wij gaan overal wel even genieten.
0: Wat goed dit. En wat gezellig. Oh, dit is, ik sla je echt op aan, want ik vind hardlopen dus ook heel erg leuk. Maar met mijn knieën, ja, ik ben oud aan het worden, allebei de geopereerde knieën, is 42 kilometer gewoon te veel. Maar 21 is heel leuk. Mijn broer die loopt ook graag hard. En we fietsen allebei graag. Dus wij zouden misschien wel eens mee kunnen doen.
2: Zou je kunnen doen, moet je wel heel snel zijn. Want deze is altijd binnen een minuut uitverkocht.
0: Oh ja. En hij is dus volgend jaar weer op, wat is het, 10 oktober?
2: Wel meestal het tweede weekend van oktober.
0: Ja, precies,
2: en in
0: ja.
2: April moet je al inschrijven.
0: Oké, okay, nou, supergoeie tip. Je zegt je berichtje, nu tijd voor een borrel. Wat wordt het?
2: Ik ga nu even naar mijn vriend. Die zit in Hengelo bij zijn vrienden. Dus daar ga ik heen, dus daar ga ik lekker een wijntje drinken.
0: Goed zo, wel verdiend. Geniet ervan en leuk dat je even een berichtje stuurde.
2: Ja.

Olivia Dean en Man I Need. Of zoals hij thuis door mijn kinderen wordt aangekondigd als Sassili is Sassili. Talk to me is natuurlijk een groot onderdeel van het liedje. Maar hij heet alweer Man I Need. Begrijpt u het nog? En nog even voor de duidelijkheid. Ja, daar hou ik van. Het is een Landgoed Twente Marathon waar ik het net over had met Linda. Jij krijgt heel veel appjes over. Hoe heet die fantastische tocht dan? Bij deze Landgoed Twente Marathon. Maar schrijf je vooral niet in, want dat ga ik dus doen.

De stemmen van Mary J. Blige en George Michael. S hoorde jij 1998 op Radio Veronica. Het is bijna 7 uur. Ik heb nog eentje voor je voordat we naar het nieuws gaan. En zometeen nog een uurtje heerlijke 90's zeros. Misschien wil je nog iets toevoegen. Pak een

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: 90. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Domino's.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14.
5: Dankjewel, Robert-Jan Knoog. Zometeen gaan we lekker door met het Radio Veronica Café. En heb ik deze voor je. Goeie Zero's plaat.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
30: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
29: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
32: Mooi van Ethos.
33: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
34: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
33: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
35: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
36: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
37: 20 inch wielen, automaat... Oh, deze is perfect.
38: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: in de nesten werken. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja hoor!
1: Het Radio Veronica Café.
0: De deuren zijn geopend. Eigenlijk natuurlijk de hele dag, hè, want er klinkt muziek. Je mag altijd even komen kijken. Maar nu staan die deuren dus wagenwijd open. Tussen 6 en 8 is het Radio Veronica Café. En je bent van harte welkom om dus een muntje in de jukebox te gooien. Om leuke appjes te sturen. Nou, dat gebeurt ook veelvuldig. Blijf het vooral doen dus. En, het is gezellig, zoals je hoort. Even een rondje langs de velden. Vind ik toch leuk om even te kijken wat er allemaal binnenkomt. Haha, Frank. Dat vind ik een goed begin. Ik ga vanavond voor het eerst sinds mijn scheiding weer eens op date. Een vriendin heeft ons aan elkaar gekoppeld en we gaan wat drinken in de stad. Ik heb al 3 keer een ander outfit klaargelegd vandaag. Ja, ik ben benieuwd of het een beetje gezellig wordt. Ondertussen maar naar jou luisteren. Dat is in ieder geval gezellig. Ja, die krijg ik binnen van Valerie. Ja, dat is een succes. Ja, goh. Lijkt me ontzettend spannend. En ik weet niet of je in de mogelijkheid bent, Valerie. Maar misschien kan je me nog een berichtje sturen ergens gedurende de dag. Avond. Ik begrijp ook dat je met je gedachten ergens anders bent. Ja. Die moet je wel weer even van je goede kant laten zien natuurlijk. Nou ja, dat soort berichten zijn dus meer dan welkom. Ondertussen pak ik de draaitafels erbij. Even kijken of het nu nog doet. Ja.

0: 2000 uit de Frank op Veronica.
1: Het Radio Veronica Café met Frank van der Lende. Ik moest gewoon lachen omdat ik hem voor me zag.

0: uit 2006. Ja hoor. En je hoort hem op Radio Veronica, waar het ja, goed gaat, gezellig is. Leuk dat je erbij bent. Ik dacht, ik draai even lekker wat muziek. Misschien moet je de dag even van je afschudden. Ben je 14 keer nat geregend? Of had je net geluk dat je even naar buiten ging terwijl het zonnetje scheen? Het kwam allemaal voorbij vandaag. Net zo wissel divers als de muziek.
1: Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan.
0: Dit is de scene. Iedereen is van de wereld.

een stem had die Telauw toch, hè? Heerlijk. Iedereen. Deze was voor iedereen. Volgende liedje is voor iemand in het bijzonder. Iedereen. En zijn naam is Martijn. Hij vroeg deze aan.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woonpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia.

0: Daar wordt hij vrolijk van. Ik ben niet de enige hoor. Samantha stuurt een berichtje. Wat een fijne stem van Texas. Ja, je wordt er gelukkig van. Inner Smile hoorde je op Radio Veronica. De stoelen gaan zo meteen aan de kant. Er mag gedanst worden. Dus ik ben ook op zoek naar even een goede dansplaat. Een beetje uit de Zero's, een beetje uit de 90's. Misschien een Chesto of een DJ Jurgen. Lijkt mij heel erg leuk. Maar doe vooral eventjes mee. Ja, waar ik echt heel erg gelukkig van zou worden is bijvoorbeeld deze. Misschien is het wel iets te plat, hè?
1: Your attention, please. Ja. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediate boarding at gate number 7.
0: Ja, het is wel zaterdagavond. Er mag dus gedanst worden. Kan ook op deze. Voel je een beetje de hoek waar ik naartoe wil gaan? Beetje deze vibe moet het zijn eigenlijk. DJ Jurgen is dit, Better Off Alone. Hij heeft ook nog die Higher and Higher. Dat is ook zo goed. Gebruik even de app van Radio Veronica. We zitten allemaal in de jukebox hier, hoor. Dus je kan gewoon een berichtje sturen. Zet even je naam erbij wat je aan het doen bent. Maar het draait vooral om de muziek. Dan gaan zo meteen de stoelen aan de kant. Maar eerst, ja, ruim baan, lieve mensen. Ik heb live muziek geregeld. Van een van de allerbeste gitaristen ooit. Ja, en onze gasten van het Radio Veronica Café weten dat ook te waarderen. Dit is Eric Clapton.

0: Get You Alone. Bam.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, goedenavond. Daar luisteren we nog steeds naar. De stoelen zijn aan de kant. Zeker, zeker. Er mag gedanst worden. Laatste kwartiertje. En ik vroeg om een goede dansplaat. En Amy stuurt een plaatje uit 1999. Frankie, zegt ze erbij, wij gaan vanavond naar een dansfeestje in het buurthuis. Mijn vriendin heeft me meegesleept en ik heb al gezegd dat ik maar één drankje blijf. Maar dat zei ik de vorige keer ook. Ja, eerst nog eventjes de radio lekker aan om een beetje warm te dansen. Kunnen wij met z'n tweeën Mr. Oizo horen en Flatbeat?
2: Oh ja!
0: Ja, vind ik heel leuk. Ik zat iets nieuwer te sturen met DJ Chesto en DJ Jurgen. Maar deze past ook eigenlijk wel perfect in het rijtje. Ook wel eigenlijk iets vetter, iets alternatiever, iets abstracter, iets kunstzinniger. Maar wel echt te gek. 1999, toen kwam je uit als een B-kantje. Was helemaal niet bedoeld om een wereldhit te worden, werd het wel. En als je denkt, waar heeft hij dan over Mr. Oizo en Flatbeat? Als je hem hoort, ken je hem wel.
3: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. En die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De wand die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
28: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
29: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen.
30: Big deals bij Keukenconcurrent.
29: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
31: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
33: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
32: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
33: Ah, hier kan het.
32: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: app en start met vinden.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Veronica.
2: Ja joh.
3: Dat is nog eens even lekker.
2: Helemaal happy met jullie.
0: Radio Veronica.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Vaarwel, zal die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn verleden?
4: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen je drama?
2: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
2: Goed plan, zonneplan. En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
11: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, met een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: Studio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
8: Kom maar lekker viben, samen lekker viben.
7: Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. En dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0... en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta. En Fortuna Sittard Twente is nog bezig. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Deze mensen gingen je voor.
1: Ja, ja, Jeroen! Ja, je wint 14.200 euro!
0: Nu is het aan jou.
2: Speel mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a what? And give you all.
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, samen lekker hypen. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen... voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch... voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
10: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Geld lenen kost geld.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches on the look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 50 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruikte verpakking.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
23: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ. En daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient

Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Nieuwe

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft de vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat was gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Kapsalon.nl/Kapsalon-app op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a what? And give you all!
5: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje to go.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, oh, nee.
8: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyad. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de 5e plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven 4e. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saudi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelden tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.